Nu det tolfte kapitel in Hosea, det erste Satz war. Ephraim det on den Wind feide und jagt den Ostwind hänger on. He vermehrt Läges in Gewalt. Wieder he macht einen Bund mit Assyrien und eich wort no Ägypte gedrocht. Der Herr Gott haft auch einen Streit mit Juda und wort Jakob so strofe aus seine Wege sind. He wort am Trägtholer so aus seine Wege sind gewasst. Hij reep zijn broeder zijn haak en dat mutter lief, en in zijn kraft deed hij met God streven. Jo, hij deed met een engel rosselen, en kreeg de eeuwenhand. Hij hield en vroeg nu een gevallen van hem. Hij vond aan bij battle, en daar reed hij met ons, zo goor de Heer God, de almachtige Heer God. De Heer God is zijn ongedenk. Reed hij met ons, zo goor de Heer God, de almachtige Heer God. De Herr Gott is zijn ongedenk. Daarom, kom terug naar dien God, en betracht erbarmen en je rechtigheid, en luwe Emma voor dien God. Jacob weer een man, die de feste wil zennen. Hij wil even zijn broeder gewennen. Hij weer hingen lastig. Ober dat kwam de tijd, waar hij met God alleen moest zennen, en daar bij een kleine fluss, deed God met hem rooselen. De schrift zegt dat Jakob den Eeuwenhond houdt, aber God houdt hem on je zine macht. God vroeg Jakob wat zijn nomen weer, en hij zei, ik zie Jakob. Als Jakob toestonen deed waar hij werkelijk weer, dan kan God hem zegenen. Also, als Jakob zich tot God handjeef, weer dat werkelijk zijn gewenst. Mensen kennen met God strijden zo lang als ze willen, aber ze worden niemals gewennen, but ze zit gans to God handjeven. Mijn vriend, hoe lang was du je in God strijden? Hier op met din strijden en lood aan in din leven, din eeuwenhond hebben. Battle weer de stede waar God Jacob eerst treffen deed, en dat is waar God waarde met aan gemeenschap houdt. Dat eerste maal traf Jacob God hier, als hij van zijn broeder wegrand. Dat weer de stede ober waar Israël een goldenen kalf onbeden deden als zij zich van Juda gescheid houden. En dat weer nog zo in Hosea zijn tijd. God roept aan treg en bevol van aan erbarmen en gerechtigheid. En zij zullen zich immer op God verloten en voor hem luren. God is immer on tijd, ober mensen ranen verab, oder zij blijven hingen. En dat betoelt zich, wann wie voor God luren. De eeuwige farge in de twaalfde kapitel rede van hoe wohlhabend de Israëlieten in hun land waren geweest. God had aan een irdische zaken gezegend, maar ze waren onoprechtig geweest en hadden anderen beschommeld. En dat is waarom ze weer rijk geworden. Dat weer niet nur God zijn gevallen. God helpt aan ook daaraan te denken hoe hij aan de profeten geschikt had aan terug naar zichzelf te brengen. Ober dat falsch wil nicht harche, en hilde aan met er auf Gods dienst. God zegt nu dat hij aan voor ihre Sünde rechte wordt. En dat 13e kapitel lees wie hoe God zijn oordeel op Israël brengen wordt. Hosea dat 13e kapitel de eerste vers. Als Israël reden deed, reed hij met Zetre. Hij hoofd zich op en Israël, ober wils hij zich te Baal dolbege deed, starf hij. God had Ephraim van Egypte eruit gebracht en had hem door de wildnis naar zijn land gebracht. Ober Ephraim draait zijn regen naar God en geeft zichzelf te afgodsdienst. Dat meent dat hij zich van God afgezonderd had en dat brengt den dood. Ze waren niet bloos afgezonderd van gemeenschap met God, aber ze worden ook uitgeschakt van dat land. Dat eeuwig leven kan een mens bloos van God, door den geloven en dem Herr Jezus schreeuwen. Alle mensen worden schließlich charpelijk gestorven, aber ze brokken niet eeuwig gestorven, en op immer van God afgezonderd zijn, zonen die Christus aangenomen ha, worden niet afgesneden zijn, ze ha, dat eeuwig leven je

Ja. Nu de vierde vers in de trettiende kapitel. Dag zie ik jun her gat je was, zet je in dat land Egypte weer, en je zal geen andere gat buiten mij tjane, wilst er eerst geen andere raden als ik. Gat leidt zijn volk weten, wat hij voor aan je doen had. Ze hadden gezegd dat ze aan alleen deine worden. Nu aber, als ze lang in een land gewoond hadden, werden ze nog met ihre Aufjette verbonden. En den zaaste vers in dit kapitel zegt de Heer dat als ze dort im land goed hadden en geveld werden, werden ze stalt geworden en deden zich pochen. Doordat deden ze van God verjeten. Voor ons nu is er ook geen andere raden buiten de Heer Jezus. Mensen over de ganze wereld en deze laatste 2000 jaar hadden uitgevangen dat de Heer alleen raden kon. Hast u dat uitgevangen? Wanneer je leest dat dien weich beter is als Gods weich, dan wordt u zeer, zeer je teest zijn, mijn vriend. Jezus zei dat hij alleen de weich nom voder is. Nu dat 13e kapitel, 9e bet 11e vers en dan ook den 14e vers. Dat is die vernichting, o Israël, dat u die jegen mij gestalt hast, over die help is en mij. Waar is nu dien tjenig, dat hij die in alle steden raden kan, en die rechter die du verlangen deedst? Geef mij een tjenig en verste. Ik geef die een tjenig in mijn oorje, en neem aan in mijn raag weich. Zal ik den raden van de macht van door waar de doden zijn? Zal ik den van den dood raden? O dood, waar zijn die stachel? Door waar de doden zijn, waar is die sterke? Busse is van mij verstorken. Mensen kennen zich niet tegen God stalen en dan hun schuld zijn. Israël had zich voor jaren tegen God gestald en God weer voor jaren met aan je duldig geweest. Nu weer de tijd over je komen dat de oproer tegen God moest gerecht worden. Dat is een zeer ernstige zaak, wann God zijn metlied niet wezen wordt. God wordt dat niet doen, zolang als mensen zich bemerken worden en God zijn weich te gaan. Hij wordt met lied hebben. We zijn maar mensen die een zintelijk het hoort hebben, en we worden vele maken. God heeft met lied met ons, en hij wordt ons helpen, wanneer we doen een vragen. Maar wanneer we ons eigen arm stalen en niet hard geworden, dan wordt hij ons beleren moeten, dat we in zijn wij wandelen worden. Israël had zich tegen God gestald, en dat volk en Hosea zijn dag worden door wijen gestroefd. Doch wordt God in de toekomst zijn volk waren toepzamelen, en zij worden hem dan aannemen. Nu Hosea dat 14e kapitel de eerste vijf vers en de 9e vers. O Israël, kom terug naar de Heer God, dien God, dan du hast gestolpert wijen dien zind. Neem weer met die en kom terug naar de Heer God. Zij te am, neem al mijn zin weich en neem ons genedig licht terug, zodat we die de vrucht van onze lippen brengen kunnen. Assyrië wordt ons niet raden, we worden niet appeerdrieden en we worden niet waarder zeien, ons God te zoon dat we gemocht ha, dan en die vinger de wijzigingen erbormen. Wer immer klug is, laat am deze dingen verstonen. Wer immer onderscheiden kan, laat am dat weten. Dan dem Herr zijne wij zijn recht, en de gerechte worden door een wandelen, over de zinder worden door een stolperen. Hier wordt ons dan de inloding van dem Herr beschreven. Zolang als een mens nog om leven is, is de hoopning dat hij kan geraakt worden. Hier wordt Israël ingeloden, dat zij toestonen zullen, dat zij gezindigd houden, en dat zij van ihre zinde willen loskomen. God wordt aan genedig zijn, dat is nu nog krijgt zo. Wanneer u toestonen wordt dat u een zinde bent, en naar de Heer komen verraden, dan wordt hij naar die hartje. Hij deed wat recht is, hij wordt die raden. Kom nou aan, hij wordt die niet. Ruud steten. Mocht de Heer u het rijkelijk zegenen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 207. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programmanummer 207. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zijn.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op brood van ons leven vandaag is het Lukas 7 vers 12 voor het zegt. Als in Norden om Staatsputheim droegen ze rood einen dodenruut, die wir seine Mutter er einzige sehen en zij wir eine weet früh. Dat vijfmal merkt wie dat ze God de Apostel Johannes anerkennen deed, dat ver hij Jezus getroffen had, hij dood wie je wast wir. Ver hij Jezus traf, wie hij een gescheiden jonge man, en deed ook voet aan Johannes de Diepe zijn erwakingspredigten deelnemen. Trotzdem weet hij van zijn leven te die tijd als dood. Wanneer als Johannes dat zegt, hij dan wie? Is dat dan niet ganz klar dat wie ons leven ook in denzelfde weg beschreven zullen? Also, en dat leven ohne Jezus en ohne een verhältnis met God, wie wie werkelijk als dood. Wann wir während ans Leben nicht mehr diesen Tod wird dann, wird dort für alle Ewigkeit unseren Zustand sein. Der geistliche Tod ist dann sicher viel schlimmer als der körperliche Tod. Der Tod von Körper geht einmal mit dem geistlichen Tod nicht zu vergleichen. Wir müssen aus diesem geistlichen Tod rauskommen, als wo wir für alle Ewigkeit verloren sind. Wenn dein Körper tot ist, kannst du dich nicht rühren. Du kannst davon nicht wegrennen. Der junge Mann von Nein muss stillstehen, dass Jesus nur ihm sorgt kann. Wenn du geistlich tot bist, kannst du den Herrscher von Tod nicht verloren. Ich las von einem, der zu der Ansicht kam, dass er sein Leben soll Jesus geben. Aber wenn der Herr am Anrufen deit, sieht er immer, ich will nicht. Da sind viele Menschen, die krank so tun. Dort ist es, wenn ein will und jen den anderen kämpfen deit. Jesus will wem abwarten und raten, en de mens zegt, ik wil niet. Jezus zegt, ik wil die als mijn kind hebben. En de mens zegt, ik wil niet. Wanneer je God afzijn deest, zegt je ook dat leven af en blijft dood. Dat is een dood als je de beste en truhartigste persoon bent. Wanneer je niet Jezus in je leven hebt, wordt je verloren gaan. Werkelijk, bent je nu al verloren. Je bent geestelijk dood. En best van God getraind. De Heer wil zo hier in al hem leven geven. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn bloed en zijn leven voor ons geeft. Am der dat zo wij, want wie zijn opfer verachten en van zijn lijf wegdraaien. Hij wil ons leven geven en niet bloos een kort het leven hier beëerd, zoals hij voor die jonge man van Nein deed. De jonge man starf Lothar Wader. Aber Jezus wil ons eeuwig het leven geven. Je leeft niemals dat je op die stofbaan nog genoeg tijd wordt zijn om de zaak te merken. Je mag, maar je mag ook niet genoeg tijd zijn. Veel mensen hebben geen stofbaan. Ze meen in een eigenlijk op een weg, of op een lafschap, of ze gaan bij de arbeid eruit komen. Wanneer je ook op die stofbaan de gelegenheid hebben, wirst Jezus aan te nemen, wirst je niemals weten hoe wundervoll dat hier in dit leven is, wanneer we met Jezus leven. Du wirst mit einem sterben können, aber wirst niemals mit einem leben können. Und mit einem Leben ist wirklich herrlich. Einmal geboren, sterb ich zweimal. Zweimal geboren, sterb ich bloß einmal. Wenn du weiter geboren bist, wirst du bloß einmal sterben. Und dein Tod, mein Tod.

0: de klok is oint met 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stond voor die en voor mij.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potter.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

Vandag kom de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmjuk of de Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario op een funusteinrijk Mexico in zijn 20 jaren. Om door in de Bibelschool mij te leren wil hij spelen zich als van God aan eind wat wezen wil en door wat anderen doet in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool val hem dat zo op dat God aan in Mexico te een arbeid roepen deed bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid en zoals de tijd voor Jink heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik aan, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret door woonden, door hadden ze daar nog ihre kinderen? En hij antwoordt dat ze dit.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mij gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

sine Gerechte te begrijpen en sine Wege te verstonen. En dan ook nog Psalm 147, vers 5. Ons haar is groot en je wolte stoot. Zijn verstandnis heeft geen grenzen. Wat God al deed, kan wie niet begrijpen. Maar er zijn ook nog andere dingen waar ik niet begrijpen kan. Ik kan niet begrijpen wat zich dat heeft, wat mijn vrouw zegt, dat in de oude beelden laat het erjenen. Zij zegt even, wanneer ik me dat in betracht denken wil, dan wil ik dat nog verstaan kunnen. De vrouw is wat niet ons dit hoopsteig. Dat wie op God, onze Schöpfer, die alles erhält en regiert, voll het vertrouwen hebben kunnen. En dat wie al onze zorgen op hem durven en opleiden. Dat leert ons ook dat wie zijn recht in de rechtigheid zeker zullen. En vast daar hoop niet dat hij ons geven wordt, wat wie door te brokken. En hier zijn twee schriftstukken ondergeeft. Het eerste is Matthäus kapitel 6. En ik lees hier 31 bij 33. Je zullen niet zorgen en zeggen, wat zal wie eten? Wat zal wie drinken? Wat zal wie ontraken? Dat zijn alle zorgen die de veldje zich maken. Ober jun voeder im hemel weet dat je dat alle brokken. Ober zegt dat eerste nog God zijn recht en nog zijn gerechtigheid. En dan wil je dat andere ook alle schrijven. En de tweede is 1. Petrus kapitel 5, vers 7. Schmied al jene zorgen op aan. Hij zorgt voor jen. Wou God alles regeren deed, kan wie niet verstaan, ober hij deed. Dit zijn goede vrouwen, wat we hier lezen doen, en de antwoorden komen alle uit de schrift. Wees het van het Nieuwe Testament en wees het van het Oude Testament. De katechism is zo topgesteld, dat wanneer een mens interessiert is in God en in zijn zin Jezus Christus, dan kan wie dem kennen leren. We worden niet alles verstaan, wat God deed, wat hij is, maar hij heeft ons de verzekering dat hij voor ons zorgen deed. Hij deed dat voor ons fysische körper, wat hij gemerkt heeft van de stof van deze eerde, en hij deed dat ook voor onze ziel, die hij ons gegeven heeft. Wou wir den Mensch zien toestand im Paradies, im Gode Eiden, die wir sehr herrlich und glückselig. En hier is bloß ein Schriftstück ongegeeft, uit 1. Mose, Kapitel 1, 27 bis 31. En Gott mögt Menschen, die so wieder als hei noch seinen Plan, hei mögt Mannsmensch und Frühmensch. En Gott sehen die und seht, mocht je Kinder haben und jünd ewa die ganze Erde vermehren, und ewa die Erde regieren, je selle Macht haben, ewa die Fisch am Meer, ewa die Fehl in der Luft, und ewa alles, was da auf der Erde lebt. En God zegt, kijk je maar, je derve van alle planten op de aarde die zout hebben, en van alle bijen die zout en ihre vrucht hebben, eten. En alle tieren en veel en alles wat doortrept, alles wat op de aarde leeft, durft van irgendeine reine plant vreten. En dat weer zo. En God zegt wat hij gemerkt had, en hij zegt dat het zeer goed was. De avond en de morgen vergingen van de zesde dag. Dat kon gewoon niet irgendwat beter zijn als dat. Als God die mens gemerkt had en zijn ebenbeeld, dan zegt hij dat we zijn ja goud. Erst dan die mens goud erschaffen. Jo, God heeft den mens oprechtig gemerkt en ganz naar zijn afbeeld. En hier zijn er twee schriftstukken ongegeven. En het eerste komt uit Lehrer kapitel 7, vers 29. Oberhorch, dat einzige wat ik gevonden heb is, God heeft den mens oprechtig gemerkt. En de mens ziek zich vele wee im leven. God had Adam en Eva gemerkt, en hij had een goud gemerkt. Ober de prediker zegt ons hier wat, wo we nog niet van gehoord hebben, en nur wo we meer van Luther hören. Ober wils de mens denken kan, en zichzelf entscheiden kan, blijven den ja niet, zei er goud. En het andere schriftstuk is in 1. Mose 1, vers 27. En God mögt Menschen, die so wieder als hei, nur seinen Plan, hei mögt Mannsmensch und Frühmensch. Also am Anfang wäre da Mannsmensch und Frühmensch, und die wäre gut gemerkt. Du wirst nicht erreicht mit denen. Die können singen, die können hören, die können reden, die können denken.
Und sie können sich entscheiden, was sie alle tun würden. Und was besteht das Bild Gottes? Das Bild Gottes besteht daran, dass der Mensch so gemerkt ist als Gott. Und Reich schauf nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hier ist ein Schriftstück angegeben, in Epheser Kapitel 4, 24. Die nur Gott sein Bild in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen sind. Der Mensch ist anders von all den anderen Kreaturen. Wir sind auch anders als Engel. Die sind nicht Mannsmensch oder Frühmensch. Und wenn wir auch in Gott sein Ebenbild gemerkt sind, wir sind aber nicht Gott. Aber wir in der Engel, ihre Gott, willst wir haben ein Verständnis und weiter, dass Gott uns gemerkt hat. Und der Engel habe ihre Stadt für Gott im Himmel, und die Donne am Dor deine, und wir haben unsere Stadt hier ab ihr. Und wie soll die ihr besorgen, und wie soll Gott ihre, mit uns ganzes Verstand, mit unser Seil und mit uns physische Körper. Amen.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 207. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma 207. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.